0: is voor het op jou.
1: Nike is deze voor het
0: op jou. Wat is Jay-Z deze voor het?
1: Die nieuwe LP van die Genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.

0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smit. Ek is 11 jaar oud.
2: Geraldine was die teenwoordigheid wat hulle die mentes gemaakt het op Eerlandskraal.
1: Ja.
2: Ja, was vertel ons een beetje daar zo, die mensen wat daar was en hoeveel mensen, wat was die plichte geweest van jou? Wat had jij gedaan daar?
1: Ik heb geplakt en ik heb geskeer.
2: Ja,
1: ja. En die mensen die dragen gewoon.
2: Dus wel die grotere mensen met alle plichten gedoen het en zo.
1: En was hulle dat... doen die gore geloop.
2: En zeg mij, was er andere mensen ook wat daar gewerkt of was het met die plaatsmensen?
1: Met die plaatsmensen.
2: Of was er andere mensen wat aan de plek ook?
1: Jullie spreken mensen met plaatsmensen.
2: Oké. En toen die opgaan nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So, wat heb je gezien wat er interessant is en wat je gedaan
1: hebt? Ik heb die mensen gezien wat op die stokken gelopen heeft en ik heb die slang gezien en die lachjes en ik heb
2: Dus, en je die interessant is?
1: Ik heb een paar karretjes gezien.
2: Oké. En nog andere dingen wat je gezien hebt?
1: Eén.
2: Is dat bij je mensen? Hoe denk je dat?
1: 10.000.
2: Is je naam nog het jaar? Okay. Geraldine, kijk ons allemaal in ons dromen en ons leven en dan is je nog klaar gaan studeren. Wat wil je graag als je klaar geleerd? Wat is jouw, wat wil je graag worden?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter en dit is om ineens te jaar bij te kwalen en met een nieuwe dus. Dit is bij je interessant, Geraldine.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

Van verrassing nog een troefkaart in die hand en skop die brandewijn in. En na die vier in die tijd verdwijn. Pleister al die gaten, klink stok alleen z'n pijn. Yeah, met mijn brandewijn, ik kan ik geen water.